Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 215 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Leef.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Jazz.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
8: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl

0: Radio.
1: Stil op straat, het is anders.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek. Met psalmen, gezang en opwekking.
3: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
2: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang.

0: iedere zondagmorgen op OogRadio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. OogRadio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht, OogRadio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Meri met Jij hoort er ook bij. Het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Meri verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar. En Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag. De klok slaat 12. Wel te rusten. Dat was het laatste wat vader en moeder hoorden. Het is stil in de kamer geworden. Pa en moe zijn er alleen en genieten van deze rust. Terwijl ze daar zo zitten te genieten, valt moeders hoofd langzaam op vaders schoot. En moeders, nee hoor, vaders hoofd, die zakt langzaam op moeders hoofd. Kun je je dat voorstellen? Moeder legt haar hoofd op de schouder van vader en vader legt zijn hoofd er bovenop. Ze slapen. Ja, heel ongemakkelijk. Echt wel om na een hele tijd weer wakker te worden. Hoor eens, de klok slaat. Bim, bim, bim, bim. En dat 12 keer. Moeder begint wakker te worden. Maar ze kan haar hoofd niet optillen. En met haar hand voelt ze boven haar hoofd. Wat is dat? Wat voelt ze daar? Een hoofd? En ze voelt het nog een keer. Nu weet ze het zeker. Die is vast van haar man. Maar hoe kan dat nou? Wacht. Ze voelt naar de schouder van haar man. Ach, haar hoofd ligt op de schouder van haar man. En zacht maakt ze hem wakker. Pa is wakker geworden. Grijp naar zijn nek, die doet zeer. En mam telt ook haar hoofd op en wrijft haar nek. Ze kijken elkaar aan. Hebben wij geslapen? Zo? Ja, kijk nou eens naar de klok. Bim. Hij slaat 1 keer. Want het is 12:30. Pa staat op. Maar zijn de dieren eigenlijk wel binnen? Doet de deur open en daar lopen ze. Pa gaat naar buiten. Het is heerlijk weer. En de dieren lopen buiten rond. En moeder is hem nagelopen en zegt... Ach, laat ze nu maar buiten slapen, hoor. Het is zulk mooi weer. Kunnen wij nog een paar uur slapen? Nou, gelijk heb je. En dan gauw liggen ze in bed. En gelukkig vallen ze in slaap. De klok in de kamer slaat na een tijdje 7 uur. Maar niemand hoort het. Joost niet, Bertje niet, de visite niet, niemand. Opa niet, moe niet. En het is al bijna 9 uur als Bertje wakker wordt. En hij is het eerste.

houtworm. Tom vraagt, nu? Nee, zegt opa, morgen. Opnieuw. Hij pakt het blokje, bekijkt het goed. En waarom heb ik dat nou niet gezien? Vond ik dan alleen die kleuren zo mooi? En opa blijft maar praktiseren en hij komt er niet uit. Opa, hier is koffie. Laat het niet koud worden. En denk er nu even niet meer aan. Sylvia gaat naast hem zitten en kijkt naar dat stukje hout. Plotseling schrikt ze. Een worm. Maar ze zegt niks. Nu weet ze waarom haar man zo bezorgd kijkt. Ik ga zo naar de werkplaats, zegt opa. Nou, maar dan ga ik met je mee. Samen zien we veel meer. Ho, ho, ho. Dan ga ik ook mee, zegt pa. En met hun drieën gaan ze op stap. Druk pratend. Ik heb het nooit gezien, zegt opa. Ach, misschien is dit het enige. En dan zijn ze er al. Opa doet de deur open, gaat naar de afdeling planken toe. En pa helpt hem. Ze kijken heel nauwkeurig, halen er schuurpapier overheen om dan een klein gaatje te ontdekken. Maar geen worm. Gelukkig, geen worm, zegt Sylvia. Maar hoe weet je dat? Nou, ik heb met een speld erin gepeuterd en er zat niets meer in. Oké, wat nu? Nou, we gaan het dichtmaken. Pa heeft kruimeltjes gemaakt van dat hout. En met wat lijm probeert hij dat in dat kleine gaatje te krijgen. En het lukt hem. Opa en Sylvia zeggen, hoe kan dat nou? Nog even schuren. En als dat lukt, dan is het klaar. Alleen nog drogen. Zo kijken ze plank voor plank na. Gelukkig, de planken zijn verder goed. Nu afmeten, dan schuren en lakken. Maar hoe doen we dat met die tafel? Nou, we maken er een achtkantige van. Sylvia, die had het al getekend. En opa zegt plots, oh, wat ben ik moe. Ik wil naar huis. Bezorgd kijkt pa naar opa. Is alles goed? Ik ben alleen zo moe. Kom, we zijn zo thuis. En als ze thuis gekomen zijn, gaat opa op de bank liggen. Kussen? Nee, hier ligt er een. Wat is er toch gebeurd? Vraagt moeder. Niets. Eigenlijk niks. En ineens zei pa, ik ben er al gauw. En opa zei, ik wil naar huis en dat was het. Ik was al gauw bij pa. Maar, ja, wat nu? Weet je wat? We roepen de dokter. En de dokter, die komt er al heel gauw aan. Opa ligt op de bank. Zo, Gerrit, heb jij mij eindelijk eens nodig? Vertel, zei de dokter. Het is lang geleden dat ik jou gezien heb, Jan. Dat is zo. Maar wat is er gebeurd? Ik voelde me ineens heel erg moe. Meer niet.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martinista.
3: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
2: Oog Radio.
3: Jij hoort er ook bij.
4: Op de kabel.
5: Hierbij dan het tweede deel van Jij hoort er ook bij. We gaan natuurlijk weer beginnen met muziek.

kunt mij een handje geven? Dag meneer. En dag juffrouw. Zullen we altijd vrienden blijven?

0: Bijbelvertelling.
1: Jacob komt terug. Voor de tent zit Jacob, zijn handen onder zijn hoofd. En hij denkt

vreemd is alles toch gegaan. Ja, het was eigenlijk allemaal zijn eigen schuld. Waarom wou hij die grote zegen toch eigenlijk hebben? Hij wist toch dat hij niet op Esau leek. Hij had helemaal blanke handen. Zit Jacob zijn handen onder zijn hoofd. En hij denkt, hoe vreemd is alles toch gegaan. Ja, het was eigenlijk allemaal zijn eigen schuld. Waarom wou hij die grote zegen toch eigenlijk hebben? Hij wist toch dat hij niet op Esau leek. Hij had helemaal blanke handen. Er was geen haartje op. Maar zijn broer, die hadden heel veel haren op zijn handen. En zijn stem was toch ook heel anders. En toen is hij naar zijn pa gegaan. En hij heeft hem bedrogen. Hij had gezegd, ik ben Esau. Ach, arme Jacob. En toen moest hij vluchten. Hij ging naar Laban. Ja, hij ziet zichzelf nog lopen. Hij ziet zichzelf nog bij de schapen en bij de koeien. En toen is hij verliefd geworden op een dochter van oom Jacob. En die dochter, die heette Lea. En later ook nog met een andere dochter, Rachel. En Jacob had ineens twee vrouwen. En weet je, de Heere gaf hem heel veel kinderen. Hij is heel lang bij zijn oom geweest. Hij werkte hard en hij kreeg nog schapen en koeien en andere dieren. En daar is Jacob een heel rijk man geworden. Ja, daar had God voor gezorgd. Maar moest hij nou altijd in dat land blijven? Weet je wat zijn moeder had gezegd? Ik ga je een boodschap sturen als je terug kunt komen. En als Esau niet meer boos op je is. Maar de boodschap kwam niet. En toen heeft God tegen hem gezegd, vooruit Jacob, jij moet teruggaan naar je land. Ga maar, want ik zal voor je zorgen. Ja, Jacob is op reis gegaan met alles wat hij had. En nu zat hij hier voor de tent rond te kijken naar alles wat hij had. Dat had hij van God gekregen. En hij ging naar Kanaan. Ja, als een vluchteling was hij weggegaan. En hij kwam als een rijk man terug. Zo goed had God voor hem gezorgd. Weet je, zijn oom wou het niet hebben. Nee hoor, jij blijft hier. Jij bent hier niet onmisbaar. En toen zei de Heere, pas op hoor. Als jij Jacob niet laat gaan. Toen durfde die oom niet meer. Ach, het was zo'n lange reis. Maar eindelijk kwam hij toch dicht bij het land. En daar had hij vroeger met zijn vader en zijn moeder gewoond. En hij werd bang. Want hij dacht eraan, wat heb ik toch gedaan? En zijn broer Esau, die zal heel kwaad op hem zijn. Zou die hem echt heel kwaad doen. En daarom was hij gevlucht. Maar zou hij nog boos zijn op Jacob? Jacob hoopte dat Esau alles was vergeten. Want Esau was zo sterk en zo onverschillig. Oh, als die tegen hem ging vechten, nou, dan verlieste hij het. En ineens dacht hij, oh, weet je wat ik ga doen? Ik stuur Esau een boodschap, want ik wil graag

goede vrienden met hem zijn. En dat deed hij. Hij stuurde ook een mooi cadeautje. Schapen, geiten, kamelen en nog veel meer. Een paar knechten moesten al die dieren naar Esau brengen. Maar toen die knechten terugkwamen, zeiden ze... Ach, meester, hou nou op, pas op. Alsjeblieft, want Esau komt er al aan. Hij heeft een heleboel sterke mannen bij zich. Wel 400. En ze hebben zwaarden waar ze mee kunnen slaan en speren... waar ze mee kunnen steken. Oh, Jacob schrok. En hij was er zo bang van... dat hij er niet van kon slapen. En toen al die anderen sliepen... zat hij nog voor de tent. En hij dacht, Esau komt eraan. En hij... wil mij vaststraffen. Hij slaat mij misschien. Maar had God niet beloofd dat hij voor Jacob zou zorgen? En Jacob zei, ach lieve Heer, help mij nou toch. Dat hebt u toch beloofd? Ik ben zo bang voor Esau. En na dit gebed was er ineens een engel bij Jacob. Die bleef de hele nacht bij hem. En het werd morgen. En Jacob was niet bang meer. Hij wist dat Esau hem geen kwaad zou doen. Want God kwam zelf bij hem. Diezelfde dag kwam Esau. De grond die dreunde ervan toen hij eraan kwam rijden. Met al zijn knechten. Wolken stof vlogen omhoog. Grote zwaarden blonken in de zon. Het leek heel gevaarlijk. Maar Jacob was niet bang. Hij ging rustig naar Esau toe. En toen kwam Esau op hem af. Sloeg sterke armen om Jacob heen en kuste hem. Hij was helemaal niet boos meer. Hij was blij dat zijn broer teruggekomen was. Wat was dat heerlijk. God had de boosheid uit het hart van Esau weggenomen. Ze gingen bij elkaar zitten in de tent. De beide broers zouden zoveel te praten. En de kinderen, die mochten ook komen. Het werd een hele fijne dag. Maar voordat het avond werd, is Esau weggegaan en Jacob is verder gereisd naar Kanaan. En zo kwam hij eindelijk weer thuis. Moeder Rebecca, die was er al niet meer. Maar vader Isaac, die leefde nog. En hij was heel blij dat zijn zoon teruggekomen was.

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot volgende week.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Miri Lahey.

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. Dit is mijn eigen telefoonnummer en u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt hij verzorgd door pastor Pieter van der Rust van de Destiny Church. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Railschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
3: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
2: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Martijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dank je wel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuishoor, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

0: Dan luisteren we nu naar pastor Pieter van Drest van de Destiny Church.
1: Goedemorgen Groningen op deze prachtige dag. Want het is de dag die God heeft gemaakt en gegeven. En ik zeg altijd maar, alles wat God maakt is goed. Halleluja, dit wordt een geweldige dag. Halleluja. Bent u klaar voor het woord? Want open uw hart. God wil spreken tot u vanmorgen. Elke dag wil hij dat. En ik bid Heilige Geest, raak onze harten aan vanmorgen. Spreek tot ons, verander ons, heb uw weg in Jezus' naam. Vanochtend heb ik een prachtig woord, een mooi woord voor u. Dat gaat namelijk over vreugde en vrede. Want dat is wat God wil voor uw leven. Want God is immers een God van vreugde en vrede. Zijn koninkrijk, zegt de Bijbel ook, is een koninkrijk van vreugde en van vrede. En dat is dus Gods bedoeling voor uw leven. Dat wil hij elke dag van uw leven. En vandaag focust God op het feit dat vreugde en vrede een graadmeter zijn van ons geloof. Want wat zegt Romeinen 15 vers 13? Ik lees het voor u voor. Daar staat, de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede. En dan staat er, in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. God wil dus dat we in ons geloof blijdschap en vrede vinden. Alle blijdschap en vrede. Zijn blijdschap, zijn vrede. En in 1 Petrus 1, daar staat het eigenlijk opnieuw. In vers 8 staat er en 9. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. En hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Door het geloof ontvangen we een onuitsprekelijke, een bovennatuurlijke vreugde, zegt het woord. Door het geloof ontvangen we blijdschap. Een blijdschap die niet van buiten komt, maar een blijdschap die van binnen komt door de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt dan mee. Dat is geweldig. En weet u, de vraag die u zich moet stellen, maar is dat ook zo bij mij? Hoe is het met mijn vrede? Hoe is het met mijn vreugde? En soms zijn er situaties, dan ik ken ze in mijn leven, dan vind ik helemaal geen vreugde, vind ik helemaal geen vrede. En weet u wat we dan moeten bedenken? Hoe is het dan met mijn geloof? In die situaties moeten we leren denken als er geen vrede is, als er geen vreugde is, als er bijvoorbeeld zorgen zijn, verdriet en strijd en onrust en teleurstelling. Weet u wat we dan moeten leren denken? Maar God. Maar God, omdat je namelijk weet dat hij voor je zorgt. Omdat je weet dat hij groter is dan elk probleem, krachtiger dan elke strijd. Omdat je weet dat hij je voorziener is. Hij is de doorbreker. Hij is degene die voor je strijdt. Hij is het diegene die jou nimmer begeeft en nimmer verlaat. Hij is het die je onvoorwaardelijk lief hebt. Bij hem is alles mogelijk. Hij is de weg. In, door en uit de situatie. Zijn kracht leeft in mij. Opstandingskracht, wonderwerkende kracht. Zijn leven is in mij. Ik ben zijn zoon. U bent zijn zoon, zijn dochter, zijn erfgenaam. Ik ben kostbaar voor hem. Hij heeft mij gekocht en betaald met het kostbare bloed van Jezus. Maar God, omdat hij er is, de schepper van hemel en aarde, die mij heeft gemaakt, wonderbaarlijk, ontzagwekkend, hoe geweldig zijn zijn werken. Dat moeten we dan ons gaan bedenken. Juist midden in de strijd. Juist midden in de situatie waarin we niet zo tevreden zijn. Waarin er geen vreugde is en geen vrede. Weet je, dat is wat we moeten doen. En ik zei het al, dan komt het van binnenuit. Zijn vrede, zijn vreugde. Dat is wat ook de Bijbel bedoelt als de Bijbel zegt, de vreugde van de Heer is mijn kracht. Weet je, omdat als je gelooft, als je vertrouwt op God, want geloven spreekt van vertrouwen, als je hem voor ogen houdt, zijn grootheid, zijn goedheid, weet je, dan komt de blijdschap. En dat is de kracht, die geef je de kracht om door te gaan, om vast te houden, om niet op te geven, om te volbrengen. Oh, halleluja, dat is wat er gebeurt. Het is ook wat Filippenzen 4 leert. Verheug je in de Heer te alle tijden, zegt Filippenzen 4. En dat is nog een keertje, verheug je. En dan zegt Filippenzen, breng al je sorens, al je problemen, je strijd, je verdriet, je angst, je boosheid. Breng het bij God. Met dankzegging. En dan zegt het woord, en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, die zal je hart en je gedachten vervullen, behoeden. Wauw, dat is wat er gebeurt. En weet je, ik zei het al, het is dus een graadmeter. Ik doe het bijvoorbeeld 's avonds als ik naar mijn bed ga. Dan lig ik in bed en dan overdenk ik nog de dag. En dan denk ik, hé, maar waar had ik moeite mee? Waar was de teleurstelling? Waar was ik geïrriteerd? En dan breng ik dat bij God. En dan verklaar ik het woord van God over die situatie. En dan ga ik me bedenken, maar Heer, ik was wel teleurgesteld, maar U bent degene die voor me zorgt. Ik heb me dus om geen ding bezorgd te maken. Want U bent degene die voorziet in wat ik nodig heb. U bent het die me nooit loslaat. Het werk wat U begonnen bent, U zet het voort. Dat ga ik me bedenken. En dan merk ik dat het gevoel verdwijnt. En dat ik weer geloof krijg, weer vertrouwen krijg. En het bijzondere is, als je dan God toelaat in die situatie, weet je, dan gaat Hij wonderen doen. Dat is wat ik gemerkt heb in mijn leven. Dat situaties ineens gaan veranderen, omdat ik namelijk God, zeg maar, toelaat, omdat ik het in zijn handen leg. Dat is wat er gebeurt. Jezus deed het toen hij aan het kruis hing, zegt het woord. Weet je, hij ging in geloof aan het kruis. En geloof spreekt van vertrouwen en verwachting. Want weet je, wat verwachtte hij? Overwinning. Hij verwachtte, als ik elke zonde draag, elke ziekte, elke angst, elke moeite, elke pijn, weet je wat er dan gebeurt? Dan worden al diegenen die in mij geloven, ze worden verlost. Hij had u en mij had hij voor ogen. Die blijdschap, zegt Hebreeën 12. Omdat hij de blijdschap voor ogen had, daardoor kon hij alles dragen. Blijdschap, omdat hij wandelde in geloof. En zoals Jezus, zo ook wij. Dat is onze uitdaging. We zien het door de hele Bijbel heen. En ik wil u daarmee bemoedigen. Dat we alert gaan worden op die situaties waarin vrede en vreugde ontbreekt. Dat we juist dan zeggen, maar God. Dat we dan weer ons geloof gaan opbouwen. Nieuw vertrouwen krijgen. Nieuwe verwachting krijgen. En weet u, dan gaat God u bovennatuurlijk blijdschap en vrede geven. Dat is wat hij wil doen in uw leven, in mijn leven. Hij heeft het voor iedereen. Is het geweldig of is het geweldig? Nou, ik hoop dat u weer vandaag bemoedigd bent door het woord. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Dat u ervaren hebt dat God tot u gesproken heeft. Dat zijn leven, zijn geest uw hart hebben geraakt. En dat u bent bemoedigd. Dat u misschien nieuwe hoop hebt, nieuw geloof, nieuwe blijdschap, nieuwe vreugde hebt ontvangen. En laten we samen die uitdaging aangaan. Om in al die situaties uit te strekken naar God. En te gaan ervaren wat Hij in ons leven wil doen. En laten we tot slot ook gewoon zingen. Zingen over Jezus. Hem prijzen. De held die voor ons strijdt. Hij is de overwinnaar. Zijn heerschappij. Waar Hij komt, daar verdwijnt de duisternis. Jezus leeft en ik zal leven. Hij regeert. Nieuwe blijdschap, nieuwe vrede. God zegen.

Jans die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoot heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Jacoba van Maurik met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond luidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11. Dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek. Met Oog Radio. Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen, luisteraars. Ik wens jullie allemaal van harte welkom bij Oogradio met het programma Dank U voor deze nieuwe morgen. Dit programma wordt door mij gepresenteerd en mijn naam is Jacoba van Maurik. Ik hoop dat de mooie liederen jullie zullen raken en ook de gesproken woorden. Officieel is de zomervakantie begonnen hier in het noorden. Veel mensen gaan er dan op uit in de zomervakantie naar het buitenland of blijven in Nederland. Ook zijn er denk ik velen die niet op vakantie gaan door allerlei omstandigheden of die dat niet kunnen bekostigen. Toch kunnen we ook hier genieten van de natuur, de bomen, de planten, van de dieren, noem maar op. Rustig thuis zijn kan ook heel fijn zijn. Daar kan ik zelf ook van genieten en van Gods mooie schepping. Kijk maar eens hoe mooi God alles heeft geschapen.

Wat een mooie liederen zijn dat, die we net hoorden. Als je zingt, dan kan je daar zo blij van worden. Een tijdje terug keek ik op Family 7, een christelijke tv-zender, naar de uitzendingen van de Pinksterconferentie van Opwekking. Wat was dat mooi, om zoveel mensen bij elkaar te zien zingen. Ook zo mooi dat er zo heel veel jonge mensen waren die heel enthousiast voor de Heer zijn. Prachtig is dat. Van zingen tot God.

zonder ophouden. Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Verblijden is niet altijd gemakkelijk als we het moeilijk hebben. Maar toch kunnen we ons verblijden in de Heer voor wie Hij voor ons is.

Dan lees ik jullie iets voor van de mededelingen Stichting Open Doors is daar dus. En dat gaat over Noord-Korea. Zo'n 40 huishoudens worden scherp in de gaten gehouden door lokale autoriteiten. Er wordt dagelijks gerapporteerd waar de bewoners heen gaan, wie hen bezoekt en of ze loyaal zijn aan het regime. Bid om kracht voor de mensen uit deze huishoudens die in het geheim christen zijn. En Noord-Koreanen zijn verplicht om zogeheten zelfkritiek sessies bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomsten moeten tekortkomingen beleden worden en anderen kritisch bevraagd worden op verdacht gedrag. Bid dat God geheime gelovigen de juiste woorden geeft om te spreken tijdens deze sessies. En bid vandaag ook voor eenzame christenen in Noord-Korea. Velen kennen geen andere gelovigen en samenkomen is vaak onmogelijk. Bid om de leiding van de Heilige Geest. En Noord-Koreaanse christenen deelden recent dat er bijna geen medicijnen verkrijgbaar zijn. Veel inwoners hebben amper te eten en hierdoor zijn ze extra kwetsbaar. Bid om wijsheid en creativiteit voor lokale partners buiten Noord-Korea. We leven nog omdat jullie voor ons bidden en ons steunen, zegt een geheime gelovige dankbaar. Dus blijf bidden voor christenen in Noord-Korea. En denk in gebed ook aan veldwerkers die hulp bieden aan Noord-Koreaanse vluchtelingen. Ze zijn vaak lang van huis en dat heeft zijn weerslag op hun gezin. Bid om rust en vrede in de harten van met name de kinderen van deze veldwerkers. En bid ook voor de leiders van het land, Kim Jong-un en zijn familie. God is bij machte om de harten van mensen te veranderen. Hij kan de grootste christen vervolgen tot een volgeling van Jezus Christus maken. Nou, en als je meer wil weten over Stichting Open Doors, dan kan je op de website kijken www.opendoors.nl.

Voor jullie die nu net de radio hebben aangezet op dit programma, het volgende. Je luistert naar Oogradio met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En dit programma wordt door mij gepresenteerd en mijn naam is Jacoba van Maurik.

En dan lees ik ook voor jullie een gedicht voor. Het is eigenlijk altijd heel mooi om gedichten te horen, hè? En dat is uit een bundeltje van E. Eiskes Koger. En het heet Een fluit van riet. En de titel is Zie, ik maak alle dingen nieuw. Als eens dit oude gaat verdwijnen, als alles hier vernieuwd zal zijn, als eeuwiglijk Gods zon zal schijnen, als er geen ziekte is of pijn, als niemand meer zal hoeven zwerven tot waar geen sterveling hem kent, als er geen kind meer hoeft te sterven onder een vreed bombardement, nooit meer een leven wordt bedorven, geen naam meer door het slijk gesleurd. Men nooit meer hoort, hij is gestorven. Geen mens meer schrijdt, geen mens meer treurt. Als zeeën ons niet zullen scheiden, geen mens een medemens bezeert. Als God een stad ons zal bereiden, dan is de Heer teruggekeerd. Dan is het laatste leed geleden, de laatste kreet van pijn geslaakt, de allerlaatste strijd gestreden, dan zijn wij waarlijk vrijgemaakt.

Wat kunnen we veel meer nog dan heel vroeger heel veel nieuws horen op de tv, de radio, via social media en in de krant. Elke dag gebeuren er dingen die heel verdrietig zijn, maar ook gelukkig mooie dingen. Toch zijn er veel mensen angstig in deze tijd, omdat er zoveel gaande is, wat begrijpelijk is. Dan is het zo mooi dat we weten dat we met alles bij de Heer mogen komen. Alles wat ons bezwaart, onze problemen, onze pijn en moeite en onze zorgen.

Soms lijkt het leven zo somber en triest. Je weet niet waarheen of waar je voor kiest. Je voelt je zo eenzaam, verlaten, alleen. Gekwetst en ontgoocheld door de mens om je heen.

ruzie, oorlog, terreur en geweld. Verslaving, diefstal, moorden om geld. Een toekomst zo somber, mensen in nood. Angst voor het leven en angst voor de dood. Wat ook gebeurt, zoek steeds kracht bij

Wat mooi zijn deze liederen die we net hoorden. Leg je zorgen in Jezus' handen. Van de Country Trail Band. En Er is nog hoop van Chef Diederen. En ook de andere liederen in dit programma. Vaak zegt men, hoop doet leven. Wat zouden we zijn zonder hoop? In Jeremia 29, vers 11 staat het zo mooi in de Bijbel. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Wat een toekomst hebben wij, eens als de Heer ons haalt, als Hij komt of ons thuis haalt. Geen pijn meer, geen tranen, geen moeite of zorgen, ziekten. Een geweldige toekomst met Hem en met al onze geliefden die al bij de Heer zijn. Je luistert vanmorgen en hoort dit alles. Heb jij al een keuze voor de Heer gemaakt in je leven? Zo niet, dan kan je dat vandaag doen. Vraag Hem om in je leven te komen. Vraag Hem om vergeving voor dat wat niet goed was in je leven. En dan mag je zeker weten dat je bij Hem mag horen. En dat je dan een eeuwige toekomst met Hem, de Heer, zal hebben. Hij zal je zijn rust, zijn vrede geven.

tijd is weer voorbij van het uur. Dank u voor deze nieuwe morgen. Heb je een probleem op geestelijk gebied? Bel dan met 050-573-4159. Ik herhaal het nog even. 050-573-4159. En je kunt dit dan met Mary of een van de andere voorgangers bespreken. Vanmorgen was Mary Lahey weer de technicus. En mijn naam is Jacoba van Maurik. Ik wens jullie allemaal een gezegende zondag en een gezegende week toe. Dag allemaal, tot de volgende keer.

is in de nacht. Hij geeft een leid, soms onverwacht. Hij is in je traan en in je lach.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Paschal. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschal. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: Beleef een magische zomer. Samen met de zomerspecials van In de Schijnwerper. Geniet tot en met augustus van muzikale verkoeling.
1: Hallo allemaal, het is alweer juli. En dat betekent dat, het bij de RSO weer tijd is voor 2 maand zomerspecials. Zoals u en jullie dat van ons gewend zijn tijdens de zomermaanden. Vandaag, dus de eerste aflevering. En wat is er nou nog meer zomers dan Cubaanse muziek? Laten we beginnen met de eerste van dit uur. Om jullie een idee te geven waar we het van dit uur over gaan hebben.

Ja, wat fijn blijft het toch. Wat simpele akkoorden, een akoestische gitaar, dan zijn we de bongo's, conga's, een maracas, een bas en de bejaarde zangers Elidas Ochoa en Campay Sogando. Die Spaans zingen in harmonie. In feite is dit natuurlijk al genoeg om je te transporteren naar zonnige oorden. Tropische klanken die je helpen de zonnige dagen door te komen. Waar hebben we het dan over? Natuurlijk hebben we het dan over Buena Vista Social Club en hun allerbekendste nummer Chan Chan. Dit is geschreven door Campay Sogando. Het album Buena Vista Social Club kwam uit in 1997 en werd opgenomen in maart van 96. En dit is natuurlijk exact 30 jaar geleden. Het tweede nummer op het album is Di Camino de Alla Vereda.

Dit nummer werd geschreven door een andere bekende zanger van de Buena Vista Social Club, namelijk Ibrahim Ferrer. Hij schreef het al in de jaren 50 toen hij onderdeel was van een circusgezelschap. Het lied is een waarschuwing om je niet in de verleiding te laten brengen om op het goede pad te blijven. Voor de medewerking van aan het album werd Ferrer letterlijk van straat geplukt en deze opname was zijn eerste sinds jaren.

Swingende Cubaanse muziek. Wat een feest moet dit zijn geweest om bij de opnames. Hier kan je toch gewoon niet stil blijven zitten. El Cuarto de Tula. Dit betekent letterlijk de Kamer van Tula. De Kamer van Tula staat namelijk in brand, want ze is vergeten de kaas uit te blazen voordat ze ging slapen. Dat is niet handig. Het woord candela wordt echter ook wel gebruikt voor passie. De tekstregel Tula staat in brand en wil dat iemand haar vuur blust. Dat laat dus niets aan de verbeelding over.

Dit instrumentale meesterwerk heette Pueblo Nuevo en had in de hoofdrol de op dat moment 75-jarige Ruben González. Hij was muzikant in de jaren 50, maar had al jaren niet meer gespeeld vanwege artritis. Tijdens deze opname in maart 1997 was hij de eerste aanwezige in de studio's morgens en was hij de laatste die vertrok. Na het album was opgenomen waren er nog 2 studiodagen over en werd op het laatste moment besloten om een solo-album op te nemen van González. Het verkocht in totaal 200.000 stuks. Niet slecht voor een album dat on the fly werd opgenomen.

Mooi. Als eerste was daar Dos Gardenas. En dat was met liedzang van Ibrahim Ferrer. De tweede was Vicente Años, waar je de enige vrouw in het gezelschap hoorde, Omara Portuondo. En de tweede stem bij dat liedje was van Compay Segundo. Op Cuba ontstond door de Cubaanse muzikant Marcos González en World Circuit platenbaas Nick Gold begin jaren 90 het idee om twee albums op te nemen om de oude Cubaanse muziektradities weer nieuw leven in te blazen. Gold wist de Amerikaanse muzikant en producer Ry Cooder te strikken voor dit project. Toen het originele plan om twee Malinese zangers naar Cuba te laten komen mislukte, gingen ze aan de slag met de uitgenodigde, maar op leeftijd zijnde, Cubaanse muzikanten. Het eerste album werd geproduceerd door Marcos González onder de moniker Afro Cuban All Stars. En het tweede album werd Buena Vista Social Club. Dit werd opgenomen in 6 dagen. Het album werd uiteindelijk met de verkoop van 8 miljoen exemplaren wereldwijd het best verkochte wereldmuziekalbum ter wereld.

Zomerspecial.

Als eerste was daar El Carretero. Leadvogels werden hier verzorgd door Eladis Ochoa en de backingvogels zijn er van Ibrahim Ferrer. Het nummer beschrijft het leven, de vreugde en het harde werk van een paard- en wagenbestuurder op het platteland van Cuba. In Candela is het andersom. De leadvogels worden hier verzorgd door Ibrahim Ferrer. Eladis Ochoa speelt gitaar en doet de achtergrondvocalen.

Ja, dit heerlijke lied Amor de Luca Juventat is geschreven in de jaren 30 door Rafael Ortiz. Het gaat over het reflecteren van de jonge jeugdjaren en het vervagen van jeugdige dromen en illusies. Ditmaal is de zang weer voor Compay Segundo. Het volgende nummer wordt ook gebracht door Compay Segundo en heet Orgullosidad. Wat zoveel betekent als zeer trots.

Naast de productie speelt Ry Cooder ook mee op alle nummers. Evenals zijn zoon Joachim. Andere muzikanten dan de eerder genoemde Cupay Segundo, Ibrahim Ferrer en Ruben González zijn onder meer trompetist Manuel Maribal, Orlando Lopez op bas en Carlos González op percussie. Een aantal van deze muzikanten hebben ook door dit project soloalbums kunnen opnemen. Maar daar kunnen we het een andere keer over hebben. Voor je klaar staat Mormulo. MUZIEK

Deze prachtige ballade werd je gebracht door Ibrahim Ferrer. De prachtige piano werd bespeeld door Ruben González. Orlando Lopez op bas en Ray Cooder op gitaar. Het werd bespeeld in een heerlijke jazzy nachtclub-stijl. Heerlijk. We sluiten dit uur af met een instrumentaal slotstuk. Het Buena Vista Social Club. Dit is een danson en werd geschreven door de oom van bassist Orlando Lopez. Het is vernoemd naar de gelijknamige sociëteit in de gelijknamige wijk van Havana. Er werd uiteindelijk ook besloten om het hele project zo te noemen. Volgende week is het de beurt aan Manon en Afina. Wij wensen je nog een fijn weekend en tot de volgende week. Dag!

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond luidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
0: Oog Radio.

luistert naar De Platenkast. Een programma van Ben Striesenau en Regina van der Werf. Deze week opent Regina haar platenkast.

Hallo beste luisteraar en welkom bij de regionale seniorenomroep en oogradio vanuit Groningen. Een nieuwe platenkast dit uur, het thema Laid Back Music. Met muziek tijdens het wakker worden, je ontbijt of brunch. In Noord- en West-Nederland zijn de schoolvakanties begonnen en wij zijn gestart in 1986 met Anita Baker. Een Amerikaanse soul- en R&B-zangeres met een nummer over diepe emotionele rust, liefde en dankbaarheid die iemand je kan brengen. You bring me joy. En dat doe jij ook voor mij. Omdat ik vaak elke week wel een programma voor je mag samenstellen. Dank daarvoor. En ook dank aan mijn collega's. We gaan naar mei 2025 met Olivia Dean.

0: Je hoorde Nice to Each Other. En het gaat over moderne dating. De balans tussen onafhankelijkheid en intimiteit. Zonder traditionele relatieverwachtingen. Olivia Dean is een Britse singer-songwriter, geboren in 1999, die bekend staat om haar soul, pop en neo-soul sound. En internationaal doorbrak met haar albums Messy uit 2023 en The Art of Loving uit het jaar 2025. En vanuit Polen, ja, techniek staat voor niets, een live optreden van Whitesnake, een Britse hardrock band rond zanger David Coverdale, opgericht na zijn vertrek uit Deep Purple. Here I Go Again gaat over opnieuw je eigen weg moeten gaan na een mislukte relatie. De tweede release, die op 19 oktober 1987 werd uitgebracht, zorgde voor een wereldhit.
1: And once again, thank you for your hospitality.

In 1998 bracht Bluff dit nummer tijdens het straatfestival in Vlissingen. Daarom hoorde je een live-uitvoering van Aan de Kust. We gaan verder met Heaven. En dit is een Nederlands indie-duo uitgebreid tot band rond Marijn van der Meer en Jorrit Kleinen. Bekend om hun atmosferische, filmische popmuziek met veel ruimte, minimalisme en emotie. Gemaakt vanuit een onafhankelijke, artistieke benadering. Uit 2018 kan je genieten van We Are.

0: de platenkast.
1: De platenkast, altijd verrast.

Aansluitend hoorde je Streets van Kensington, uitgebracht op 4-4-2014. Het werd een platina-hit in Nederland en stond 11 weken in de top 40. Het gaat over onrust, zoeken naar richting en het gevoel vast te zitten in een omgeving die niet meer past. De Amerikaanse rockband Three Doors Down bracht op 29 juli 2003 een single uit. Het werd een wereldwijde hit en gaat over het gemis van een geliefde die even fysiek niet aanwezig kan zijn. Heel triest dat de zanger Brett Arnold begin februari 2026 overleed aan nierkanker op 47-jarige leeftijd. Daarom, als herinnering aan Brett Arnold, Here Without You.

prachtige N'oublie Jamais van Joe Cocker. In augustus 1997 uitgebracht. En te mooi om niet nog eens in een playlist op te nemen. Het is een emotioneel nummer over familie, herinneringen en trouw blijven naar jezelf. En vooral succes in Frankrijk en Wallonië. Nu, Angie Stone. Zij was een Amerikaanse neo-soulzangeres, songwriter, producer en actrice. Bekend om haar warme, soulvolle stem en haar invloed op zowel hip-hop als neo-soul. Dit nummer werd een grote nummer 1 hit in de Billboard Dance Club Song Charts. En gaat over het emotionele gevecht om iemand los te laten die je nog steeds mist. Wish I Didn't Miss You.

0: you still got me.
1: Dat was You Still Got Me van Beth Hart, een Amerikaanse blues- en rockzangeres uit Los Angeles. Hier in de studio twee grote fans van haar. Hij staat bekend om haar krachtige, rauwe stem en intense live-optredens. Deze song gaat over een persoonlijk verhaal waarin ze beschrijft hoe belangrijk het is om één persoon te hebben die je opvangt, zelfs wanneer je jezelf kwijt bent. Ik werd door Ben even geattendeerd op het laid-back music. Het is niet allemaal laid-back music. We hebben een snufje blues en rock voorbij zien komen en lekkere up-tempo nummers. En we gaan van Los Angeles naar Nederland. Locatie is Paradiso in Amsterdam in het jaar 2014. Een live optreden van Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal, samen met haar moeder Dorothy Spijker. Het nummer heeft een persoonlijke betekenis binnen hun familie en staat op haar album Irrational uit 2014. Moonlight Shadow.

Wij sluiten dit uur alweer af met John Mayer en een nummer uit juni 2021. Het gaat over het moment waarop je iemand vraagt: als je met me mee wilt, moet je nu instappen. En draait om verlangen, twijfel en hoop, verpakt in een nostalgische, ethisch soft rock sfeer. Wij zeggen dank voor het luisteren naar de regionale seniorenomroep en wens je een fijne muzikale zondag verder, misschien wel in de trein met Last Train Home.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
4: Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In Anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Theo Laan. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar 1968.

Wat een heerlijke, energieke binnenkomer van de koningen van de surfpop, de Beach Boys. Met Do It Again grepen ze in de nazomer van 1968 helemaal terug naar hun herkenbare sound. Een warm welkom bij anno 1900, jouw muzikale tijdmachine op de zondagmiddag hier bij RSO Radio. We gaan samen terug naar het jaar 1968. En we blijven direct in die heerlijke, opzwepende versnelling met een fantastische Nederlandse band uit de Haagse rockscene. In juli van dat jaar stegen ze voor het allereerst naar de absolute nummer 1 positie in de top 40... met een titel die je simpelweg moet meezingen. The Golden Earring.

0: last but not least, our 12 points from Estonia go to Netherlands.
1: En zo vliegen we van de Beatles zomaar ineens in het Eurovisie Songfestival van 1968. Reis in gedachten even met me mee naar de Royal Albert Hall in Londen, waar op 6 april 1968 de 13e editie alweer van het festival plaatsvond. Dat was een historische avond, want het festival werd voor het allereerst in kleur uitgezonden op tv. Voor het gastland Groot-Brittannië trad de immens populaire Cliff Richard aan. Iedereen was er zo van overtuigd dat hij zou winnen, dat de Britse pers de felicitaties al had gedrukt. Hij werd uiteindelijk met slechts 1 puntje verschil voorbijgestreefd door de Spaanse Massiel met haar La La La. Nadat je straks Cliff Richard hebt gehoord, hoor je niet de nummer 1, maar de nummer 3 van het Songfestival. Ik trakteer jullie op Isabelle Aubray met het nummer La Source.

U luisterde zojuist naar de Franse inzending van het Eurovisie Songfestival 1968. En je hoorde de warme stem van Isabelle Aubray. Ze bracht het wonderschone, melancholische La Source dus uit. En dat gaat over een zuivere bron in de natuur. Ze pakte wel de derde plek en bleef een absolute klassieker onder de Songfestival-liefhebbers. En we verlaten daarmee de Songfestival-rubriek van deze week van anno 1900, waarin we terug zijn in het jaar 1968. En als we het over harmonie hebben in 1968, dan komen we onherroepelijk uit in Volendam. De absolute grondleggers van de Paling Sound brachten in de vroege zomer een single uit die maar liefst 16 weken in de lijst zou blijven staan. Met die herkenbare, dromerige stem van Piet Veerman. Hier zijn ze, de Cats met Time Where When.

1900 van RTV RSO is iedere zondagmiddag te beluisteren vanaf 1 uur. Met de melancholie van The Cat zijn we aanbeland bij het absolute rustpunt van deze uitzending. Begin 1968 werd de Nederlandse jeugd betoverd door een symfonisch meesterwerk dat aanvankelijk eind 1967 was uitgebracht, maar pas in januari van het jaar 1968 echt de hitlijsten bestormde. Een plaat die je meeneemt op een wolk van melotronklanken en poëtische kracht. Ga er even lekker voor zitten. Hier zijn de Moody Blues met het onvergetelijke Nights in White Satin.

Je hoorde groots en meeslepend de Moody Blues. En we blijven nog heel even in die diepe emotionele sfeer, waar we verhuizen van Engeland naar ons Drenthe. Want wie in 1968 blues zei, bedoelde onvoorwaardelijk Harry Musquet en Eelco Gelling. In het najaar brachten zij een single uit die door merg en been ging. Gedragen door een huilende gitaar en een piano die de herfstregen perfect verklankte. Uitgeroepen tot een van de mooiste Nederlandse bluesnummers aller tijden. Hier zijn ze, QB and the Blizzards, met Windows of My Eyes.

anno 1900 nemen we je mee op een muzikale reis. Stem af en ga mee terug in de tijd. Want hier in anno 1900 staat één jaartal centraal. Elke aflevering opnieuw.

Live vanuit de studio, het anno 1900 nieuwsbulletin van 1968. De Mammoetwet treedt in werking. Op 1 augustus 1968 verandert het Nederlandse onderwijslandschap voorgoed. De oude HBS en MMS maken plaats voor de MAVO, HAVO en het VWO. Het doel ervan? Ieder kind gelijke kansen geven en de doorstroom in het onderwijs vergemakkelijken. En er was een geboorte te vieren, namelijk de geboorte van Lauwersoog. De definitieve sluiting van de Lauwerszee is in volle gang in 1968. In het loop van dat jaar verrijst de splinternieuwe werkhaven Lauwersoog. En dat is een mijlpaal voor de visserij in onze provincies Groningen en Friesland. Er was helaas ook minder mooi nieuws, namelijk de introductie van de BTW. De Nederlandse regering bereidt ons voor op een grote belastinghervorming. De oude omzetbelasting verdwijnt en maakt per 1 januari plaats voor de belasting toegevoegde waarde, oftewel de BTW. Winkeliers zijn druk in de weer met het omstikkeren van alle prijzen. En er waren ook grote studentenprotesten. Geïnspireerd door de rellen in Parijs roeren ook de Nederlandse studenten zich in 1968. Ze eisen meer inspraak en democratisering op de universiteiten, wat de opmaat vormt naar de roerige bezettingen van het volgende jaar. En we sluiten de nieuwsrubriek van 1968 af met mooi nieuws. Want Ahoy Rotterdam opent haar deuren. Rotterdam viert feest met de opening van het gloednieuwe sport- en evenementencomplex Ahoy. Hoewel de officiële grote opening later volgt, worden de eerste hallen dit jaar al intensief in gebruik genomen voor tentoonstellingen. En tot zover het nieuws van 1968.

Je luistert nog steeds naar Anno 1900, waarin we terug zijn in het jaar 1968. Stel jezelf even de vraag hoe oud of hoe jong je was in 1968. Was je er überhaupt al? Ikzelf bijvoorbeeld niet. Dus ik word verrast door allerlei mooie muziek. Muziek waarvan ik ook denk van, nou, dat is wel een beetje gedateerd. En daar heb ik niet zo heel veel mee. Maar het geeft in ieder geval heel mooi een tijdbeeld. Wat je net hoorde, de harmonieën zogezegd van de Bee Gees, ja, die vind ik inderdaad geweldig. En we gaan door naar een artiest die ik ook geweldig vind. Dus wat dat betreft zit ik op dit moment, in dit plekje van de uitzending, wel op de goede plek. We gaan luisteren naar Tom Jones met Delilah.

Wat een stem en wat een energie. Wat een absoluut verkoopsucces was dat, zeg. Je hoorde Tom Jones met Delilah. Maar over absolute verkoopsuccessen gesproken, mensen. De absolute nummer 1 van het jaaroverzicht van 1968... was geen rockband of popgroep uit Amerika... maar een 11-jarig jongetje uit Pleijerheide. In Nederland dus. Met zijn loepzuivere sopraanstem bracht hij heel Nederland aan het huilen. En hij bouwde virtueel duizenden kastelen voor zijn moetie. Maar liefst 27 weken stond hij in de lijst. We gaan luisteren naar het fenomeen Heintje. Ich bau dir ein Schloss.

Ja, Heintje, de absolute koning van de platenverkoop van 1968. Ja, er waren wel meer van dat soort jonge kindersterretjes in die tijd. Wilma, dat staat mij ook nog bij. En er waren eigenlijk nog wel meer. Maar dan zou ik even de archieven moeten induiken, vrees ik. Want dat weet ik uit het hoofd zo even niet. Ja, Anno vliegt alweer voorbij. We hebben heel veel mooie nummers gehoord uit 1968. Ook wel wat nummers waarvan ik dacht van, dat ken ik eigenlijk bijna helemaal niet. Maar ja, ik was in 1968, was ik dan ook min 1 jaar. Hoe was dat eigenlijk met jou? Was jij er inderdaad al wel? En herkende je alle muziek van dit uur anno 1900, waarin we terug waren in het jaar 1968? Dan heb je waarschijnlijk enorm genoten. En ben je lekker in je hoofd even terug geweest in de tijd. En dat is het doel natuurlijk ook van de regionale seniorenomroep. We zijn er iedere week met 3 programma's op Via Oog Radio. Dus blijf vooral ook luisteren. Anno 1900 is er iedere week op zondag tussen 1 en 2. We zijn toegekomen aan de finale. We gaan luisteren naar The Equals met Baby Come Back.

0: anno 1900 van RTV RSO is iedere zondagmiddag te beluisteren vanaf 1 uur.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0-overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
5: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
4: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
6: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
4: Wij worden wakker met jou onder de douche.
7: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
4: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

het geluid van Groningen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Oog Radio.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten, omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een goedenavond inderdaad. Het is net na zessen. Het is hier weer tijd bij Oog Radio voor de klassieke muziek. En dat is weer mogelijk omdat achter de techniek Alexander te meer zit met technicus van dienst. Waarvoor dank. Mijn naam is Jan Kooistra. En de komende 3 uur zijn weer gevuld met verschillende werken. En als gebruikelijk, de eerste is een ouverture. En die is van de hand van Gioacchino Rossini. En nou moet ik eventjes mijn computer weer resetten, want anders kan ik niet bij mijn nieuwe spreadsheet. Gioacchino Antonio Rossini is geboren op 29 februari 1792. Hij overleed op 13 november 1868. Zoals we weten is het een Italiaans componist. En in een periode van 20 jaar schreef hij zo'n 40 opera's. Nou, een van die opera's was La Cazza Ladra, de diefachtige Ekster. Daarvan horen we de ouverture door Orchestra Filarmonica della Scala onder leiding van Riccardo Chailly.

de slottonen van La Gazza Ladra, de ouverture, geschreven voor de opera die Gioachino Rossini componeerde. En Das Jahr is een compositie van Fanny Cecilia Hensel Mendelssohn Bartholdy, hele naam. Ze is geboren trouwens als Fanny Sipora Mendelssohn. Geboren op 14 november 1805, overleden op 14 mei 1847... was een Duitse pianiste en componiste en natuurlijk ook de zus van... en dan hebben we het natuurlijk over Felix Mendelssohn Bartholdy. Zij componeerde Das Jahr tijdens een vakantie naar Rome... en daarin kreeg elke maand zijn plaats. En natuurlijk net de maand juli. Dus we horen juli uit Das Jahr, gespeeld door Sarah Rotenberg op de piano.

Ja, de maand juli. Aldus Fanny Mendelssohn. Hensel Mendelssohn, die heeft dit namelijk gecomponeerd. De volgende compositie is van Christoph Willibald Ritter von Kluck. En dat Ritter von, dat is hij sinds 1756, want toen werd hij door de paus tot ridder geslagen. Daarvoor was het gewoon Christoph Willibald Kluck. Hij is geboren op 2 juli 1714 en hij overleed op 15 november 1787. Hij was een componist van Duitse afkomst, maar hij heeft onder andere in Italië, Parijs en Wenen gewerkt. En een van de belangrijkste operacomponisten van zijn tijd. Toch heb ik gekozen voor een concert voor fluit en orkest. En dat heeft een aantal delen. Allegro non molto, adagio en de finale in een allegro commodo. Peter Lucas Graaf bespeelt de fluit. En het Camerata Zürich staat onder leiding van Reto Zupp.

En dat was dan het laatste geluid van het Concert voor Fluit en Orkest van Christoph Willibald Ritter von Kluck. Van hem door naar Johann Strauss en dan senior. En Johann Baptist Strauss, dat is zijn volledige naam. Die is geboren op 14 maart 1804. Hij overleed op 25 september 1849. Was een Oostenrijks dirigent, violist en componist. En hij heeft heel veel werken gecomponeerd. Maar hij heeft ook een wals gecomponeerd à la Paganini. Gebaseerd geloof ik op La Campanella van Paganini. En wel een moeilijk werk om te spelen. En ook virtuoos wat vioolwerk betreft. Maar toch wel een wals. En het is zijn opus 11. Het Biedermeier Ensemble Wien voert het uit.

Hele hoge noot nog op het laatst. Maar wel een mooi werk. Dat was van Johann Strauss en het was opgedragen aan, ja, een beetje aan Paganini, een wals à la Paganini. En dat was voor mij een inleiding naar de volgende componist. Die wordt namelijk wel de Poolse Paganini genoemd. Karol Jozef Lipinski, geboren op 30 oktober 1790... overleden op 16 december 1861. Pools componist, zoals ik al zei, en virtuoos violist. En ja, dat hij virtuoos was, dat bleek al omdat hij al heel jong... als eerste violist werd aangenomen in 1810. En uiteindelijk ook nog het dirigent van het operaorkest in Lviv. Dat is nu de Oekraïne. Dat was toen blijkbaar nog Polen. In ieder geval, hij ging... In 1817 ook nog naar Italië, want hij hoopte Niccolo Paganini te horen spelen. En de twee ontmoetten elkaar zelfs nog in Milaan en speelden dagelijks samen en gaven zelfs twee concerten in april 1818. En dat deed de reputatie van Lipinski geen kwaad, laten we daar maar zeker van zijn. Paganini droeg zelfs al twee werk aan hem op, de burleske variaties op Le Carnaval de Venise, dat zijn opus 10, voor vioolsolo, die droeg hij op aan Lipinski. En in 1827 beantwoordde Lipinski die eer door zijn drie caprices voor viool aan Paganini op te dragen. Nou goed, deze man die speelde dus ook heel mooi viool en heeft ook een heel mooi vioolconcert gecomponeerd in één deel, een allegro. En dat is zijn vioolconcert nummer 4, opus 32. Dat ga ik laten horen in de uitvoering van Albrecht Breuninger op de viool. En het Polish Radio Symphony Orchestra staat onder leiding van Wojciech Rajczyk.

Ja, dat was het werk van Karol Lipinski. We gaan afsluiten met een werk van een Canadees componist. Robert Farnon, geboren op 24 juli 1917. Hij overleed op 23 april 2005. En ja, sommige mensen zeggen wat is Peanuts om muziek te schrijven. Nou, dat is het niet, behalve voor dit werkje. De Peanut Polka, die gaan we nu beluisteren. In een uitvoering van de New London Orchestra onder leiding van Ronald Korp. En na het nieuws zijn we terug.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Oog Radio.

Ja, de opening van dit uur, de Moonshine Sonata of de Moonlight Sonata, zo moet ik het zeggen. Natuurlijk Ludwig van Beethoven, geboren op 15, 16 of 17 december, dat weet men dus blijkbaar niet helemaal precies, 1770, hij overleed 26 maart 1827. En deze Duitse componist componeerde inderdaad de sonate nummer 14, opus 27, nummer 2, en dat is de Moonlight Sonata quasi Una Fantasia, zo is dan de officiële aanduiding. Adagio sostenuto, attacca, en allegretto, attacca, en het presto, agitato. En dat waren de drie delen die je hoorde in een uitvoering van Lucas Jussen op de piano. Ik ga nog even terug naar een werk van Rossini. En dat is het werk Ermione. Dat is een tragische opera die hij maakte en waar hij zelf nogal gecharmeerd was. Hij heeft dit werk één keer, of het heeft dit werk zien opvoeren in 1819. Ja, de redenen zijn tot op heden nog steeds niet duidelijk, maar de opera werd op 19 april, terwijl die op 27 maart begon, na slechts 7 uitvoeringen teruggetrokken en pas meer dan 100 jaar na Rossini's dood weer opgevoerd. Ja, dat is heel bijzonder. En het is ook volgens sommigen te wijten aan het feit dat Rossini een andere vorm van componeren gebruikte, en niet de standaardvorm voor een opera zoals die toen gebruikelijk was. Maar hij was zelf zeer gecharmeerd van dit werk. En toen hij later nog gevraagd werd of dit werk vertaald en opgevoerd zou worden op Franse podia, zou hij zelf geantwoord hebben: het is mijn kleine Italiaanse Guillaume Tell, oftewel Willem Tell, en het zal pas na mijn dood het daglicht zien. Nou, hij kreeg gelijk, pas na zijn dood, 100 jaar later, werd het weer opgevoerd. Toch wil ik hiervan uit dit werk de Sinfonia laten horen. Deze Ermione Sinfonia wordt uitgevoerd door het Orchestra Sinfonica e Coro, want er zit ook een koor in, Di Milano Giuseppe Verdi, en dat staat wederom onder leiding van Riccardo Chailly.

Hermione, de Sinfonia, uitgevoerd door het orkest en koor van de Sinfonica di Milano, Giuseppe Verdi. Ja, het werd pas weer 100 jaar later, na Rossini's dood, uitgevoerd. Hij had daarin wel gelijk. De volgende componist is in dit geval Carl Andreas Göpfert. En dat is een Duitse virtuose klarinetist en componist. Hij leefde tussen 1768 en 1818. Ik heb van hem dus ook een klarinetconcert gekozen. Het klarinetconcert opus 14. Met de volgende delen: Allegro, Adagio en Rondo Allegro. Dieter Klukker bespeelt de klarinet. En de Jenaer Philharmonie staat onder leiding van Johannes Meuses.

Tot zover klarinetconcert opus 14 van Andreas Kupfert. Frans Schubert is de afsluiting van dit uur. 31 januari 1797 zag hij het levenslicht en op 19 november 1828 is hij overleden. Het was een Oostenrijks componist en van hem kies ik in dit geval voor het impromptu nummer 3. En dat is Deutsch 935 in de catalogus van zijn werken. Een beroemd man voert dit werk uit. Vladimir Horowitz bespeelt de piano. En na het nieuws zijn we terug.

0: Visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam Flo Balogun mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oog Radio.

Ja, de laatste klanken van Bal Masqué. En dat is een werk van Percy Fletcher. En dat is weer een Engelse componist, geboren op 12 december 1879. Hij overleed op 10 september 1932. Was een Brits componist van klassieke muziek, maar ook veel bekend geworden door zijn brass en militaire band music. Ja, hij heeft ook als musical directeur in de Londense theaters heel succesvol gewerkt. Goed, zoals ik al zei, Bal Masqué was het werk uitgevoerd wederom door de New London Orchestra, wederom onder leiding van Ronald Cobb. En dan walsen we gelijk door, maar dan doen we dat met een werk van Charles Emil Waldteufel. Geboren in de Elzas op 9 december 1837. Uiteindelijk in Parijs overleden op 12 februari 1950. Een Frans componist, muziekpedagoog en dirigent. En ik heb wel eens de schaatsrijders, de pastineurs gedraaid van hem. Maar dit is Pluie de Diamant, opus 160. En dat is ook in Engeland uitgevoerd. En dan werd het de titel vertaald. En dan waren de diamanten opeens weg, want dan heette het opeens Golden Rain. Nou, niemand duidelijk precies waarom dat gebeurd is. Maar goed, dat is dus de Engelse titel. Het Slovaaks Staatsfilharmonisch Orkest uit Košice staat onder leiding van Alfred Walter.

Ja, dat waren de muzikale diamantjes van Emiel Waldteufel. Maar ik kwam erachter dat ik ook nog een volgend werk heb staan, wat eigenlijk van een muzikale diamant afkomstig is. Het werk zelf is in eerste instantie gecomponeerd door Niels Fraam. En die is in Hamburg geboren op 20 september 1982. Een Duitse muzikant en componist. Hij woont nu in Berlijn. Maar degene die het gearrangeerd heeft en zo gaat uitvoeren is Remy van Kesteren. Geboren op 8 maart 1989 en is een Nederlands harpist. Die al op 10-jarige leeftijd toegelaten werd tot het Utrechts Conservatorium. Daar studeerde hij met de hoogste onderscheiding in 2010 af. En vervolgens ging hij naar het Conservatoire National Supérieur de muziek in Parijs. Ja, en daar studeerde hij met de beroemde harpiste Isabella Moretti. En in 2012 haalde hij summa cum laude zijn masterdiploma aan het Conservatorium van Amsterdam. Nou, dan heb je geen kleine namen in het lijstje staan. En Niels Fraam componeerde het, Remy arrangeerde het en voerde het zo uit. Het werk Hammers. Je hoort Remy van Kesteren op de harp.

Ja, ik weet niet wat jullie ervan vonden, maar ik heb hier wel bewondering voor, zoals ik dat hoor spelen. Hammers van Niels Fraam, gearrangeerd door Remy van Kesteren en gespeeld door Remy van Kesteren. Bernard Crusell staat nu op mijn lijstje. En dat is Bernard Henrik Crusell, in Finland geboren. Destijds. Nu is dat Zweden. En 15 oktober is dat geweest, 1775. Hij is uiteindelijk in Zweden in Stockholm overleden op 28 juli 1838. En was een Fins componist. Van hem heb ik een klein werkje gevonden waar ik nog even wil laten horen. Een introductie en variaties op een Zweeds lied. Dat is voor klarinet en orkest. Het heeft een introductie, een thema en 5 variaties daarna. Martin Frust bespeelt de klarinet. En het Royal Stockholm Philharmonic Orchestra staat onder leiding van diezelfde Martin Frust.

Tot zover het werk van Bernard Crusell. We gaan afsluiten met een werk van Federico Fiorillo. En als je dat dan hoort, dan denk je, hey, Italiaans? Nee, een Duits componist, geboren in Braunschweig in Duitsland. Hij is gedoopt op 1 juni 1755, dus geboortedatum wordt het niet genoemd. Hij is overleden na 1823. Er is weinig van hem bekend, behalve dat hij mandolinist was... en dus de mandoline bespeelde, en componist... en 36 capriccio's voor viool schreef, die hij ook wel etudes heeft genoemd. Ja, dat is wat ik van de componist kon vinden. Ik kwam dit werkje door toeval tegen en we gaan luisteren naar zijn vioolconcert in F nummer 1. Allegro moderato is het eerste deel, Larghetto het tweede deel. Rondo in het tempo poco vivace is het laatste deel. Voor ik ga vertellen wie het gaat uitvoeren, kan ik nog even vertellen dat Alexander weer de techniek deed, waarvoor dank. Mijn naam is Jacques Hoistra en blijf vooral na 9 nog even gewoon luisteren op Oogradio, want er komt nog Radio Melanesian Sounds met Jeffrey. Wij luisteren eerst naar Adeline Oprian. Die bespeelt namelijk de viool. En de European Union Chamber Orchestra, mooie volle naam, die begeleidt haar onder leiding van Jurk Ferber. Tot volgende week. Dag.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
5: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
4: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
5: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
4: Wij worden wakker met jou onder de douche.
6: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
4: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
0: Radio.
7: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
8: Radio.
9: Melanesian sounds. Melanesia, one of 3 regions in Oceania.

0: Radio Middle Nation Sound.
1: Het geluid van Groningen.
2: Tabea, popopoe mailomi. Imi ipunye e Radio Melanesian Sounds, jouw nalau upunams. Yes, je luistert ook vanavond weer naar Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nams. En vandaag hebben wij kunnen luisteren naar een hele mooie playlist met verschillende muziek uit Melanesië. Ik zal voor nu even de playlist met jullie doornemen. Zo zijn we begonnen in de Zuid-Molukken. Hebben wij kunnen luisteren naar Palani met het lied Aupusuani Manihue. Gevolgd door wederom het lied uit de Zuid-Molukken. Zorin Airi met het lied Beta Ingin Mokura. Daarna hebben we even de oversteek gemaakt met de Prau. Zijn we naar West-Papua gegaan. Hebben we kunnen luisteren naar Uncle Sam met het lied West-Papua Merdeka. En Sammy is iemand die wij hier bij Radio Melanesian Sounds persoonlijk kennen. En hij is iemand die zich altijd inzet voor de vrijheid en rechten van zijn land West-Papua. En ook zeer solidair is met de Zuid-Molukken. Dus natuurlijk kunnen wij niet achterblijven en dit lied draaien. Om hem toch wat aandacht te geven bij Radio Melanesian Sounds. En we zijn heel blij en dankbaar dat jij, Sammy, moet weten dat je luistert. Dat je je toch altijd inzet voor West-Papua en de Zuid-Molukken. Vanuit West-Papua zijn we naar Papua Nieuw-Guinea gegaan. Hebben we kunnen luisteren naar Jaran met het lied Isunoku Lewa. Daarna hebben we toch weer een iets langere oversteek gemaakt. We zijn naar Aotearoa gegaan. Aotearoa is het land van de Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. En daarom bij Radio Melanesian Sounds dat wij ook altijd het land aanduiden met de originele naam Aotearoa. En we hebben kunnen luisteren naar het lied, of in elk geval ja, naar het lied Maori and Me. Vertolkt door Shane Walker featuring Des Ryder en Classic J. We zijn even in Aotearoa gebleven, want we hebben kunnen luisteren daarna naar Luke Waanga met het lied Ukaipo. Ukaipo betekent thuis. En ja, het gaat natuurlijk over Aotearoa, waar hij zijn hart heeft en waar hij thuis is. En ik denk dat wij als luisteraars dat ook hebben, natuurlijk bij verschillende muziek. Muziek maakt verschillende emoties los. En natuurlijk ook bij het land waar wij vandaan komen. Of waar jij of wie dan ook vandaan komt, dat je daar thuis bent. En dan is Ukaipo een mooi lied om naar te luisteren en om even je gedachten vrij te laten. En ook je emoties natuurlijk. Vanuit Aotearoa zijn we naar Nauru gegaan. Hebben wij kunnen luisteren naar Neta Arita met het lied Tematatatongo Mayana. Daarna zijn we even teruggegaan naar de Zuid-Molukken. Hebben we kunnen luisteren naar de groep Moriale met het lied Hio Hio. Gevolgd door nog een lied uit de Zuid-Molukken, de groep Narwe met het lied Mataniwai. Allebei de liederen zijn gezongen in de oorspronkelijke Zuid-Molukse taal. Wat natuurlijk prachtig is om op die manier toch weer een podium te geven en ja, te kunnen delen met jullie. Daarna zijn we naar de Solomon Islands gegaan. Even een beetje een hip-hop sound waar we naar zijn geluisterd. Young Soldier featuring Red Child en Mr. Sam. Met het lied Full Blast. Daarna even weer een korte terugreis naar de Zuid-Molukken. Hebben we kunnen luisteren naar een lied van mijzelf, Mr. Nams, met het lied The Message. En als laatste een lied uit Papua Nieuw-Guinea. Passies met Tonton Malele. En vandaag is de Pacific Language Week gestart, die volledig in het teken staat van Kiribati. Deze gehele week kun je door heel de Pacific liederen horen in de oorspronkelijke taal van Kiribati. Worden radio- en tv-programma's geopend en afgesloten met een traditionele groet uit Kiribati. En zal er algeheel via de mediakanalen van het ministerie van de Pacific uitgedragen worden wat de taal van het Kiribati betekent en hoe deze is ontstaan. Zo zeg je in Kiribati bijvoorbeeld wanneer je iemand wilt begroeten: Kamna Maori i Kiribati. En Kiribati ligt tussen Aotearoa en Hawaii in en ten noordoosten van Samoa. De Pacific Language Weeks die zijn ingesteld door het ministerie van de Pacific om oorspronkelijke talen binnen Oceanië te behouden en door te geven aan de volgende generatie. En Oceanië bestaat natuurlijk uit Melanesië, Polynesië en Micronesië. Wij van Radio Melanesian Sounds hopen dan ook dat onze oorspronkelijke Zuid-Molukse taal ooit kan worden toegevoegd aan een Pacific Language Week. Belangrijk hiervoor is dat wij natuurlijk ons land terugkrijgen van onze hedendaagse bezetter, ons buurland Indonesië. Die ons land in 1950 effectief is binnengevallen en sindsdien bezet en onderdrukt. Wij sluiten vandaag dan ook net zo af als elke week door allereerst aan te geven dat je volgende week zondagavond van 9 tot 10 weer kunt luisteren naar de mooiste muziek uit Melanesië, Polynesië en Micronesië, oftewel Oceanië. dat je ons kunt volgen op TikTok via Radio Melanesian Sounds en natuurlijk met muziek. Vandaag Comunitas Maluku en Tahuri en het lied Maluku Tanabeta. Stay fresh, stay free, free Maluku Salatan.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie,

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perigny, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het